0: run.
1: Ik lig tegen lekker, lig tegen nee. Aha. Ik lig tegen lekker, lig tegen nee. Aha. Ik lig tegen lekker, lig tegen nee.